0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

There's people, there's love. You and I both apply.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

1978 voor John Travolta en Olivia Newton-John en Jordan Wonder That Once. Ja, toen stond het op de bovenste regionen in de hitparade. Ja, goedemorgen, het is woensdag geworden. Ja, 1 juli, ja, het was wel te verwachten. Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal, is weg. Hij doet het niet meer, zo heeft hij gemeld op Instagram. Ja, we droomden allemaal van een WK, zo zegt hij, waarvan we geschiedenis zouden schrijven. En dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je de verantwoordelijkheid. Ja, Nederland verloor afgelopen maandagochtend via penalties van Marokko. Dat de twee teams in de reguliere speeltijd en in de verlenging op 1-1 bleven. Ja, Oranje was voor de penalty-serie al een paar keer aan een achterstand ontsnapt. En ja, Ronald Koeman lag na de wedstrijd zwaar onder vuur. Want hij had daar namelijk een verdedigende opstelling die tegen Marokko slecht heeft uitgepakt. Ja, met de uitschakeling in de 16e finales heeft hij de doelstelling van de KNVB voor de WK niet gehaald. Ja, de voetbalbond had de halve finales als doel. Nou ja, dat hebben we dus niet gered, hè. Ja, ik vind het altijd iets aparts, weet je wel. Als dan bijvoorbeeld een elftal verliest of het slecht doet, dan wordt de bondscoach of de coach wordt altijd aan de zijkant gezet. Ja, in dit geval heeft hij dus zelf ontslag genomen, maar heel vaak dan wordt zo'n bondscoach ontslagen. Ja, en ik heb zoiets van, jongens, de bondscoach die kan wat richtlijnen geven, maar ja, die spelers moeten het doen, hè. Die spelers, die hebben het toch wel een beetje verknald dan, zou ik zeggen. Want wie schiet er nou met penalties mis, jongens? Hè? Je kunt er wel een goaltje trappen. Ja, zou ik bijna willen zeggen, hè. Maar goed, Koeman is ermee gestopt. Hij houdt de eer aan zichzelf. Zullen we daar maar op houden, hè? Ja. Goed, het is woensdag, midden van de week. We hebben weer veel te doen, dus waarom niet, hè? Druk op de knop, we gaan wederom beginnen.

van de Westen. Ja, Wake Me Up On This. Leuke muziek. Ik ben al jaren fan van deze man. En maakte leuke albums, leuke muziek. Altijd weer vernieuwend. En dat hoor je natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja, goed, even kijken naar het nieuws. De Britse acteur Michael Byner is overleden. Hij is 82 jaar geworden. Dat meldt onder meer The Guardian afgelopen dinsdag. Nou ja, de acteur kennen we vooral door zijn rollen in de filmreeksen van Indiana Jones en Harry Potter. Ja, nou ja, even terugdenken. Wie was dat Byner ook weer? Nou ja, hij vertolkte onder andere de rol van kolonel Vogel in Indiana Jones and the Last Crusade. En ook was hij als acteur te zien in Braveheart, de James Bond film Tomorrow Never Dies, The Gangs of New York. Ook speelde hij Grindelwald in Harry Potter and the Deathly Hallows, part 1 in 2010. Nou, volgens The Guardian overleed de acteur op 20 juni. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rest in peace, de bekende acteur Michael Byner. Nou ja, ik zat eventjes naar die foto te kijken. Het is inderdaad een bekende kop, hoor, die heeft. Dus wat dat betreft klopt hetzelfde. Ja, men heeft een boot gevonden. Niet zomaar een boot. De Wieringer Viskotter. Na 60 jaar is die gevonden bij Silt. Het is een hele mooie vondst. Nou, het was een jarenlange zoektocht. Duikers hebben de Wieringer Viskotter, de WR6, gevonden. Het is een opluchting voor de nabestaanden van de drie overleden bemanningsleden. We durfden bijna geen hoop meer te hebben dat het nog zou gebeuren. Zo zegt Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten bij de regionale omroep. Nou ja, de kotter verdween in januari 1967... toen de bemanningsleden onderweg waren naar het Duitse eiland Silt om garnalen te vissen. Ja, men kwam in een aardige storm terecht. Het schip zonk. Maanden later spoelde het lichaam van bemanningslid Simon Lond aan op het Duitse eiland Amrum. Nou ja, de twee andere lichamen zijn nooit gevonden. Ja, de vermissing van de WR6 was voor de oud-visserman Kees Meeldijk een van de redenen om zijn stichting op te richten. Ja, de nabestaanden die wisten 59 jaar lang niet waar de kotter zich dus bevond. De afgelopen jaren zochten specialisten ook nog naar het wrak, maar op de verkeerde plekken. En duiker Bert Kramer die wilde per se bij het Noord-Friese Waddeneiland Silt gaan zoeken. En dat was raak. Hij zegt, ik ben er met anderen 7 jaar mee bezig geweest. Op een gegeven moment wist ik uit mijn hoofd hoe het schip eruit zag en wat kenmerkend aan de kotter was. Ja, het wrak waar afgelopen weekend op werd gedoken was bekend bij de Duitse marine, maar zou 25 meter lang zijn, maar het bleek dus 18 meter te zijn. Nou ja, dat is precies de lengte dus van de WR6. Hè? Ja, een mooie vondst en ook weer rust voor de nabestaanden. Hè? Ja, vandaag op deze woensdag, de 1e juli, zijn we alweer. Zonnige periode. Er ontstaan wel stapelwolken die vooral in het binnenland uit kunnen groeien tot wat buien. Het meest uitgesproken in het noordoosten, met daar ook een kleine onweerskans. Dus een zwakke en matige noordwestenwind. Temperatuur vandaag tussen de 21 en 25 graden. Vanavond en de nacht richting donderdag klaart het wat op. Koelt het af naar 12 tot 16 graden. En donderdag meer bewolking dus, gevolgd door regen. En later klaart het ook weer op en wordt het droog voor de bewolking. En regen uit worden dus 20 tot 25 graden. En vandaag dus ook ongeveer, hè, tussen de 21 en de 25 graden. Dus al met al is het nog een redelijke dag, toch? Goedemorgen.

0: Nou, lekker toch? Bier en Burgers, Jantje Bier. Mooie naam trouwens ook voor artiest. En Jan Burgers en dan zo'n liedje maken, hè? Ja. Bier en Burgers, ja. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Mocht je net de radio aanzetten, welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, even in het verleden op deze dag. Het is een bijzondere dag vandaag. De Canadezen vieren vandaag hun nationale feestdag. Het is ook wel de Canada Day genoemd. Ze vieren het gebied waar ze wonen op deze dag. Werd het namelijk in 1867 één land. Ja, en de Duitse graaf Ferdinand van Zeppelin maakte een eerste vlucht met zijn bestuurbare luchtschip, de LZ-1. De vlucht van 20 minuten is een succes en later zouden Zeppelins onder meer in de Eerste Wereldoorlog worden ingezet. En in Parijs gaat de eerste ronde van Frankrijk van start. In 1903, het evenement is een initiatief van de Grange. De winnaar wordt de 32-jarige Fransman Garin. Hij won 3 van de 6 etappes. Ja, straks als het WK ten einde is, en het is gebeurd, dan gaan we dus de Franse week in, onderhand. Volgens mij zit er een weekje tussen en dan beginnen we. We hebben dus zeg maar een week lang Franse muziek. En mocht je nog Franse liedjes hebben alvast, dan mag je dat mailen. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die...

0: Larry Dane, de dagtopper voor vandaag. En It Was The 80s. Ja, en daarvoor hoorde je trouwens een 80s liedje. Hè? Kokomo, A Little Bit Further Away. Klein beetje meditatie, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Goedemorgen. Even het nieuws vandaag. Ja, weerfenomeen El Niño is net begonnen op de wereldwijde zeetemperatuur. Die laat al een record zien voor de tijd van het jaar. Dat valt op te maken uit de nieuwste cijfers. Ja, de gemiddelde temperatuur van het zeewateroppervlak komt bij klimaatdienst uit op 20,86 graden. Bij de vergelijkbare organisatie kwam dat zelfs uit op 21 graden. Beide temperaturen breken de records, want in juni 2023 en 2024 was het wat lager. Ja, satellieten die meten momenteel temperaturen van het water tot een diepte van ongeveer 20 meter. Dat is de bovenste laag van de oceaan, die veranderlijker dan de koudere, diepere zee. Ja, de records en de oppervlakte zullen naar verwachting gevolgen hebben voor weerpatronen. Op een aantal plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. Ook kunnen stormen meer energie bevatten, waardoor ze dus wat heftiger worden. Ja, het leven in zee komt op sommige plekken steeds meer onder druk te staan door de opwarming. Ja, het is niet onverwacht dat er nu al temperatuurrecords aan het sneuvelen zijn. De oppervlaktetemperatuur van het water was in de afgelopen jaren vaker recordhoog door een combinatie van de opwarming van de aarde en het weerfenomeen El Niño. Ja. Ja, gedurende dat fenomeen warmt het oppervlak van delen van de Grote Oceaan en daarmee de aarde tegelijk verder op. Ja, toen begin vorige maand definitief werd gezegd dat El Niño weer is begonnen, was er al duidelijk dat het dit keer niet anders zou zijn. Hè? Ja, het wordt warmer, hè? Als je aan zee bent en je doet je voetjes in zee, dan merk je ook dat het water is niet zo koud meer. Hè? Nee, ik kan me herinneren toen ik vroeger naar zee ging, dat is nog een hele kleine Erik, toen is heel lang geleden tussen haakjes, dan was het ook echt koud water. Dan dacht je van eventjes door die kou heen. Maar tegenwoordig, als je je voetjes in zee doet, dan merk je gewoon dat het een stuk warmer is geworden. Hè? Ja. Goed. Ja, en het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk, is nu weer in opspraak gekomen. Een chauffeur blijkt deze week een jonge passagier te zijn vergeten. Die jongen zat daardoor urenlang opgesloten in de geparkeerde bus. Ja, de 12-jarige jongen uit Grembergen werd afgelopen maandag, zoals gebruikelijk, om 6:30 opgehaald met de schoolbus van het bedrijf. En kort na 11:00 belde de school zijn familie dat hij er nog steeds niet was. Nou ja, om 11:30 werd de jongen slapend teruggevonden in het voertuig. Het bleek dat de jongen tijdens de rit in slaap was gevallen en op de vloer van het busje was gezakt. Eenmaal bij de school was de begeleider samen met 3 andere passagiers uitgestapt en ze hadden die jongen niet gezien. Ja, die jongen lag gewoon te slapen in die bus. Ja, volgens mij moet zo'n buschauffeur ook naar de hand als die de auto parkeert. Pauze te houden of om even weg te gaan. Even een rondje door die bus doen, hè? Van zit er nog iemand in die bus? Of zit er iemand achter de stoel? Of ligt er iemand op de grond? Je weet het maar nooit natuurlijk, hè?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

in de jaren 80 zo'n beetje had je zo'n mix. Hè? Dat was Ben Liebrand en die werkte toen voor Veronica, dat weet ik nog. Die maakte toen elk jaar een speciale remix. En hij was ook een ontzettend grote fan van Michael Jackson. Dus hij heeft heel wat Michael Jackson mixen op zijn naam gezet. Maar onder andere uur mixen bijvoorbeeld met alleen maar liedjes van Michael Jackson. En dit was er eentje, I Just Can't Stop Loving You. Ook een Ben Liebrand mix. En dat was, ja, wat was dat jongens? Begin jaren 90 toen hij die mix maakte in elk geval. Hè? I Just Can't Stop Loving You, de Ben Liebrand mix. Ja. Goed voor de wekker wakker. Nou ja, ik heb het al gezien hier in de playlist. Al die liedjes voor het Nederlands elftal zijn verdwenen. Die zijn voetsie, die hebben ze eruit gehaald. Ja, ze zijn snel hoor. Ze zijn rap, die jongens. En er staan er nog wel een paar in. Want ik zag dat vanmorgen ook staan. Hè, dat Shakira momenteel een grote hit heeft. De zangeres heeft met Waka Waka natuurlijk toen in de tijd een grote hit gehad. En nu heeft ze er weer eentje te pakken met Die Die. En ik ga hem draaien nog een keer. Hoor. Is hem. De WK-hit van 2026.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep.

0: Op aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

0: Laat niet los, hè. Danny van Schoten hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Laat niet los, liedje wat we hebben binnengekregen via de pluggers. Of we het liedje even wilden draaien. Nou, hierbij. Het is gebeurd, hè. Ja, goedemorgen. Vandaag is het Cathy Cotty. In Amsterdam wordt de nationale herdenking slavernijverleden gehouden. En voor het WK-voetbalduel spelen onze zuiderburen vandaag België tegen Senegal. Ja. Ja, er zijn vandaag zonnige perioden, ook wat wolkenvelden. In het noordoosten is er kans op een buitje. Vanmiddag wisselen zon, stapelwolken en enkele buien het binnenland zich af. En in de hele Langstraat is het tussen de 20 tot 25 graden. Ja, en het is lekker warm in de regio Waalwijk, regio Tilburg, Dongen, Heusden. Overal zijn we te ontvangen tussen haakjes op DAB Plus en FM. En daar is het lekker toeven, ja, in elk geval. Ja, Ronald Koeman is ook opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Was een beetje te verwachten. Dat heeft hij een goed overleg gedaan met de KNVB. Na de uitschakeling op het WK door Marokko naar strafschoppen. Ja, op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij zelf. En dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Ja, Koeman was twee keer bondscoach van Oranje. En kwam in totaal tot 64 interlands. Ja, en ander nieuws vandaag. Amnesty zegt dat de etnische zuiveringen bezig zijn door de RSF bij de verovering van de Soedanese stad Al-Wazir. En een omstreden OV-bedrijf in België die heeft urenlang een kind in een busje vergeten. Ja, verschrikkelijke ketsen. En de oceaan die is aan het opwarmen. Ja, El Niño is daar de boosdoende van. Het is recordhoog voor deze tijd van het jaar.
1: Werkdag. Erik van Vliet.
2: Iedere ochtend Erik van Vliet.

Niels van Gogh en Paul Verthoorn hoorden hier. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, tweede uur voor de wekker wakker op deze woensdagochtend. Even kijken naar de files. Het is druk op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij afrit Sint-Michielsgestel. Het is aansluiten Zethovenbosch-Utrecht. 13 kilometer file bij Waardenburg. Als je op de A2 zit, ook richting Culemborg, daar ligt 7 kilometer file. Rotterdam, Amsterdam, iets verder weg bij Ypenburg en Hoogmade 15 kilometer. Rotterdam, Nijmegen, de A15 is druk op de weg. Nijmegen, Gorinchem en Breda, Rotterdam. Bij Breda West en knooppunt Zonzeel staat 6 kilometer file. Breda, Rotterdam, daar is het ook druk. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 4 minuten vertraging. En Hoek van Holland, de A20 en Gouda, daar richting Hoek van Holland, bij het knooppunt Nieuwerekerk aan de IJssel, daar staat een 4 kilometer file. En tot besluit nog eentje die hier in de regio zit, dat is Utrecht-Breda. Tussen knooppunt Everdingen en Gorinchem, daar zijn wegwerkzaamheden. En mocht je naar het midden van het land gaan, Ede-Barneveld, daar is het ook druk. Daar wordt nog steeds in de weg gewerkt op de A1. Dus als je daar naartoe gaat, dan heb je in elk geval weer vertragingen. Goed, voor de wekker wakker, even een gouden oude grijze wijze. Snowy White en Bird of Paradise.

0: elke werkdag, maar ook in het weekend, Erik van Vliet.
1: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: De back-to-back classic, de 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.

Dankjewel, dankjewel, dankjewel. De 90s remix bij Voor de Wekker Wakker natuurlijk op deze woensdag. Samengesteld door de Voice Over It.

Ja, vanaf seizoen 2026-2027 staat de naam Brainport prominent op het shirt van de voetbalclub Helmond Sport. Vier bedrijven uit Helmond en de Pielregio in de voetbalclub die kondigen een nieuwe strategische samenwerking aan onder de vlag van het regiomerk. Met deze samenwerking kiezen de betrokken bedrijven en de club bewust voor een gezamenlijke ambitie die ze hebben: bouwen aan een sterke, verbonden en toekomstbestendige Brainport-regio. Ja, de bedrijven achter het partnership zijn onder andere Van de Broek Logistics, Van Kessel Oily, Electro Vogels en Vescom. De samenwerking die markeert een logische stap en ze staan dus op het shirt van Helmond Sport. Hè? Ja, samen vooruitgaan is een beetje de remedie. En het Nederlandse publiek stemde via taalheld.nl op een van de 10 genomineerden. Karim Nassoy uit Gelderland heeft de meeste stemmen gekregen. Hij heeft ook de publieksprijs gewonnen. En Anita Mertens, de winnaar van de Taalheldenprijs 2026... heeft hem gewonnen in de categorie van de jury. Ja, dus twee grote prijzen in de Taalheldenprijzen. Ja, voor de wekker wakker. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit de tweede raming van het statistiekbureau. Dus we doen het wat dat betreft met de economie beter. Het economische beeld is wel wat veranderd. De stijging van het bruto binnenlands product, het BBP, is in het eerste kwartaal toe te schrijven aan de overheidsconsumptie en de consumptie door huishoudens en de investeringen. Dus de economie van Nederland gaat omhoog. Voor de wekker wakker, dit komt uit Nijmegen. Frank Boeien, ja, je moet hem tegenwoordig niet zien optreden, want hij zingt zo vals als een kraai, heeft ze me verteld. Maar goed, hij kon het toen nog wel. Kronenburgpark, speciaal vandaag op de

De 80's hoorde je voorbij komen van niemand minder dan Larry Dane. Hij heeft een leuke plaat gemaakt, want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag 1 juli, het begin van de maand. Dat betekent dat Cathy Cotty wordt gevierd. De afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking slavernij verleden. In het Oosterpark. Ja, de herdenking is live te volgen via de bekende apps. En de Tweede Kamer in Den Haag debatteert over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Deze plannen moeten ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot drastisch omlaag gaat. En Nederland weer van het zogenoemde stikstofslot kan. En op dag 15 van de coronaverhoren getuigt de oud-OMT. Voorzitter Jaap van Dissel voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Net als de oud-minister Grappenhaus van Justitie. En vandaag ook voetbal uiteraard. Op het WK voetbal spelen weer twee clubs in de knock-out fase om 6 uur. Engeland en Congo tegen elkaar. En 10 uur, dan is het helemaal een spannende wedstrijd. Dan treedt namelijk België in de voetsporen. Want die moeten gaan winnen. In elk geval vanavond tegen Senegal. En dat wordt ook weer een spannende wedstrijd, zo is me verteld. Dus vanavond weer genoeg voetbal.

Nou, we doen er maar één keer hoor. En Lee hoorde je met Two Times. Ja, vanmiddag van 5 tot 6. Binnenkort dan is hij er van 4 tot 6. Als het alles een beetje mee zit. En is hij gelukkig nog wel voor 6 klaar. Dan is het Anton Nachtzaam hier op Langstraat FM. En hij heeft natuurlijk ook elke keer een tip. En natuurlijk vandaag ook Kensington Safe Haven is de nieuwe speciale aanbieding.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden. En er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

zou het liedje gesponsord zijn door een automerk? Want ik hoorde er een paar keer een automerk in vandaag komen. Ja. Lala. De flitschijf SK in de stad, gezongen door SK.

What about me? Hoor de Stevie Milton bij Voor de Wekker Wakker. Op deze woensdag, de gehaktdag, het midden van de week. Ja, het WK voetbal is in volle gang. Er staan weer leuke wedstrijden te wachten. Eventjes een vooruitblikje. Portugal, Kroatië nog. Spanje, Oostenrijk. VS, Bosnië-Herzegovina. België, Senegal natuurlijk. Argentinië, Kaap Verdi. Krijgen we ook nog Australië, Egypte, Zwitserland, Algerije. Colombia, Ghana. Engeland, Congo. En dan hebben we ook nog een keertje twee landen die afwachten op hun tegenstander. Marokko en Canada uiteraard. Hè. Die mogen dan tegen elkaar gaan voetballen. En verder is de finale, dat duurt ook nog eventjes. Maar die finale die komt er natuurlijk ook aan. Die is op 14 juli en 15 juli. Hè. Ja, en op 19 juli dan is de officiële finale. Dus dan gaat die echt beginnen. Dan is het einde van het WK voetbal 2026. Ja, op deze dag trouwens in 1916. De Britten verliezen 60.000 man op de eerste dag van de Slag van de Somme. En in de Verenigde Staten verlaat de eerste Greyhound-bus de garage. En Willy Post die voltooit een rondvlucht om de aarde in 8 dagen en 15 uur. Dat deed hij in 1931. En tegenstanders van het Nationaal Socialisme richtten in Amsterdam het Comité van Waakzaamheid op. De ondertekenaars van het manifest van het comité zijn onder andere Menno ter Braak, Titus Brandsma en Simon Vestdijk. Ja, en dat gebeurde in 1936. En het is vandaag de Nationale Komkommerdag. Het is geïntroduceerd in 2010 door de groente- en fruitbranche ter promotie van de goede vrucht. Deze dag markeert ook het begin van de komkommertijd. De periode waarin nieuwsredacties en politici met vakantie gaan en alles een beetje tot stilstand komt. Ja, ook het nieuws hè, wordt een beetje komkommernieuws. Hè, dus houd het in de gaten, ook in Voor de Wekker Wakker. En op deze dag in 1956, Elvis Presley treedt op in een tv-programma voor Steve Allen. Hij zingt onder meer het liedje Hound Dog. Daarbij zit hij naast een heel sip kijkend echte hond. En ondanks dat het dier het maar helemaal niks vond, was het op dat moment prachtige tv.

Miranda en Vamos a la Playa. Ja, ik had toen straks het bericht over het WK, kreeg al wat appjes, want het is niet helemaal duidelijk. Wanneer is nou die finale? Nou, die finale is op zondag 19 juli om 9 uur. Dus dan wordt het gespeeld in New York. Ja, ja. De troostfinale is op 18 juli, ja, in Miami. En de halve finales die zijn op 14 juli en op 15 juli in Dallas en in Atlanta. Dus dat zijn een beetje de feiten. Dus dat kun je alvast in de kalender zetten. Ja, en inderdaad, Nederland is er niet bij, hè? Nee. Trouwens, nog veel meer landen die er niet bij zijn, hè? Er zijn veel afvallers geweest, maar ja, daar hebben ook superveel landen meegedaan, hè? Tot nu toe, hè? Nog nooit zoveel landen hebben met het WK 2026 een balletje geschopt, hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker. Zo dadelijk Scott McKenzie, want dat liedje was een hele grote hit, jaren geleden. En dan gaan we echt terug in de tijd. Dan moet je echt even in de kalender kijken, want dat zijn heel wat blaadjes. Toen was het een hele grote hit van Scott McKenzie. Hey, ik zal zo dadelijk even kijken welk jaar het ook weer was. Het was volgens mij 1967, hè. Die hoor je zo dadelijk voorbij komen, maar eerst Wham! En Club Tropicana. Het wordt zomers vandaag. Niet zo warm, maar wel 25 graden.

0: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM.
1: Goedemorgen! Elke werkdag Erik in de ochtend.
2: Ja, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten.
3: Zeg door, heb je nou niks beters voor?

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Zo, twee jaren 90 liedjes. Achter elkaar hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker.
1: En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja, er zijn er weer een aantal mensen op deze dag geboren wereldwijd. En we pakken even de bekendste eruit. Het is vandaag de geboortedag van James M. Kane, een Amerikaanse journalist. Ja, moet je er maar eens gaan googlen. Hem en Passier speelden onder andere opa Vlodder in de films en de tv-serie over deze asociale familie. Ook Imelda Marco, voormalig First Lady van de Filipijnen. Jamie Farr is vandaag ook geboren in 1934. Acteur, speelde in de serie MASH de rol van Klinger. Sidney Pollack, de regisseur. Hij maakte films, onder andere Out of Africa en Tootsie. En vandaag de geboortedag, rest in peace, van Gerard Soeterman, Nederlandse scenario-schrijver. Karen Black, de actrice. Wim T. Schippers, kunstenaar, schrijver, maker van tv-programma's. Hij was onder meer verantwoordelijk voor Hoepla en de Barend Servet Show. Ook creëerde hij natuurlijk de bekende personage Jeff van Oekel. Ja, Wim T. Schippers, vandaag zijn geboortedag, ook inmiddels al rest in peace. Vandaag ook Deborah Harry, ja, de blonde zangeres van de groep Blondie. John Farnham, Harry Jekkers, is vandaag ook officieel geboren. Fred Snyder, zanger van B-52's. Ook Evelien Champagne King, de zangeres, is jarig. Lady Di zou jarig zijn vandaag, oftewel prinses Diana. Ja, ze overleed al, maar ze was getrouwd met Prins Charles en kwam om het leven in 1997. Pamela Anderson met die grote borsten, weet je nog wel, actrice. Over het scherm in Baywatch. En ook Marlene, zangeres, nam voor Nederland deel het Eurosong Festival. 1971 is ze officieel geboren. En Patrick Kluivert is vandaag geboren, 50 jaar geleden, de voetballer. Zijn zoon speelt dus in het Nederlands elftal, maar hij heeft ooit daar ook voor gespeeld. Hij werd opgepikt door de jeugdopleiding van Ajax. Na jaren voor Ajax te hebben gespeeld, ging hij naar AC Milan. Hij speelde ook voor FC Barcelona. En Kluivert scoorde in ongeveer 80 interlands, 40 keren. Dus dat is niet mis. Ja, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste verjaardagen voor vandaag. Ja, nieuws over Chris Brown. Chris Brown trouwens, ook bekend, moet zijn voormalige huishoudster, die in 2020 werd aangevallen door een van zijn honden, $13 miljoen gaan betalen. Oftewel 11,4 miljoen euro schadevergoeding. Dat heeft een jury in LA afgelopen dinsdag officieel verklaard. Dus een hondenbeet kan dus veel geld opleveren. Ja, Maria Avila, die tijdens de aanval als huishoudster voor de zanger Chris Brown werkte, liep ernstige verwondingen op. Nou ja, volgens Avila heeft de herdershond van Brown grote stukken van haar huid afgerukt. En door de aanval hield ze blijvende gezichtsverminking, littekens, verminderd zicht en een zenuwschade op. Dus Chris Brown mag in zijn buidel tasten.

0: wakker voor de wekker.
1: Iedere ochtend Erik van Vliet. Live op de radio.

De Ziggy Boogie Woogie, Jerry I. Jorden, wiggle it. Ja, en wat je dan wil wiggelen, dat mag je dan allemaal zelf weten, hè? Ja, goed. Dit was voor de wekker wakker. Ja, vandaag ook bekend geworden dat Abdul Ahad Momand is overleden. Hij was de eerste en enige Afghaanse cosmonaut. Hij ging als 29-jarige luchtmachtpiloot mee op een missie naar het Sovjet-ruimtestation. Ja, en de FBI denkt dat het losgeld, Mills, in Nancy Guthrie ontvoering nep zijn. Dat belt een bron aan het persbureau Reuters. De FBI is ermee bezig. En de geavanceerde AI van Antonic is weer beschikbaar. De regering van de VS heeft de blokkade opgegeven. Ja, de AI's Mythos 5 en Fable 5 werden in half juni uitgeschakeld. De VS die vond dat ze even moesten stoppen in verband met de nationale veiligheid. Hè? Ja, dus dat is een beetje het nieuws wat vandaag is gebeurd. En ook nog een bijzonder verhaal. Een eend, ja, een aangereden eend, heeft op de bumper van een auto een kilometerslange rit overleefd. Het dier kon na zijn tocht ook nog door de dierenambulance worden gered. De bergeend vloog namelijk waarschijnlijk bij het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland tegen de auto. Chauffeur had niks in de gaten en reed nog een half uur door met het dier vast in de grill. En daarbij haalde de auto snelheden van 100 kilometer per uur. En toen de vogel dus uiteindelijk werd ontdekt, konden medewerkers van de dierenambulance het dier levend bevrijden. Ja, de eend heeft een paar schrammetjes overgehouden en hij is ondergebracht in opvang De Helderse Vallei. Ja, die eend die kan in elk geval opscheppen, hè, straks. Van, ik heb 100 kilometer per uur gevlogen. Ja.

0: veel plezier vandaag bij de andere radioprogramma's op Langstraat FM. Ik spreek jou morgen weer. Graag tot dan.
1: Met Erik van Vliet.
2: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AFD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
21: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
22: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 800 ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen?
15: Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

William Pitt en de City Lights. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit. Ja, het is vandaag alweer woensdag. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Straks gaan we iemand in de studio krijgen van Langstraat Talent nieuws. Dat is afgelopen gisteravond geweest in de Leest. En we gaan even terugkijken. Er komen 3 leerlingen. En de organisator daarvan komen langs hier in de studio. Voor degenen die dat nog niet wisten. Dat in ieder geval wel. Wat nog meer? We hebben ook nog voor je... Ja, verkeersinformatie. En ik open hem net en ik schrik er eigenlijk wel van. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 19 kilometer vertraging. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorinchem, 17 minuten vertraging. Tussen Waalwijk en Drunen, maar liefst 32 minuten vertraging. En tussen Vlijmen en Waalwijk, 9 minuten vertraging. Wat daar gebeurd is, ik weet het eigenlijk niet. Ik ga zo even op onderzoek uit. En de temperatuur buiten is 21 graden.

Alcazar, we gingen terug naar 2002. Zometeen wat verjaardagen. Wel twee bijzondere verjaardagen eigenlijk. Ja, goed. De een was een zoon in beeld afgelopen week en de andere goed. Alcazar, Sexual Guaranteed. En we hebben ook nog een leuke plaat voor iemand die jarig is. Maar dat zometeen. Eerst nog even muziek van Crowded House. Ja, kennen we die ook nog? Even terug naar 1992. Weather Without You. Heb jij overigens wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl.

Nice Take the Water With You. Ja, de temperatuur, ik zei van de week, we gaan weer naar de 30 graden. Maar als ik zo eens even naar volgende week weer kijk, dan ja, gaan we naar de 26 graden. Dus ja, het schommelt nogal op en neer. Gisteren zou er ook eigenlijk helemaal geen regen vallen. Ja, het is eigenlijk de hele dag behoorlijk geweest. En er is wat regen gevallen. Maar goed, wat ik net zei, twee bijzondere verjaardagen. Ja, Patrick Kluivert is vandaag jarig, hij wordt 50. En Ruud van Nistelrooy ook nog... ja, hij wordt vandaag ook 50. Twee oude voetballers van het Nederlands elftal uit de gloriejaren worden vandaag 50. Ja. En ja, Ruud zat bij het Nederlands elftal. En de zoon van Patrick Kluivert zat bij het Nederlands elftal. Ja, ik denk, die moet ik even meenemen. Maar we hebben nog een jarige. En dat is Missy Elliott. Zij is ook jarig vandaag. En zij ziet ook wat kaarsjes langskomen. Zij wordt vandaag maar liefst 55 jaar oud. Ja. Hier een plaat alweer uit 2002, getiteld For My People.

Mr. Elton John, de man met de grote zonnebrillen en de gewone brilmonturen. Ja, hij heeft het in ieder geval wel gemaakt. Samen met Britney Spears en die dame, ja, die deed het One More Time. Toch, ja, zij hadden samen deze hit. Op naar het regionale nieuws samen met Siem van der Kaa. Daarna nog meer leuke muziek onderweg. Wil jij zelf iets horen? Laat het ons gewoon weten via 652-652, even optie 3.

0: info@langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits.
2: Af en toe dan doet hij iets wat niet goed is. En dan gaan we even kijken of we dat op kunnen lossen. Ja. Computersystemen, daar worden we zo vrolijk van af en toe. Maar niet echt, toch? Nee. Ja, hij blijft het doen. Dan gaan we deze even proberen. Of hier of iets gaat doen. Anders moet ik gewoon even alles weer uitzetten. Ja, die dus. Ja.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Je hoorde Kevin Liddell hier op Langstraat FM. Zometeen hebben we drie leuke dames en een leuke man in de studio. En daar gaan we het ergens over hebben, over iets van talent. Maar daar zometeen meer over. De temperatuur op dit moment buiten is maar liefst 21 graden al. En we gaan ongeveer naar de, zullen we zeggen, 5, 26 graden. Dan verkeersinformatie. Houd er rekening mee als je richting Utrecht gaat dat je vast komt te staan. Er staan een hele hoop files tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Staat 13 minuten vertraging bij de afrit Geldermalsen en de afrit Everdingen. 6 minuten vertraging. Dan komen we terecht tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. 4 minuten vertraging. Dan Rotterdam-Nijmegen tussen Gorinchem en afrit Leerdam. Want als je even tussendoor begint te wil rijden, ook vertraging 6 minuten. Tussen Meteren en de afrit Arkel, 10 minuten vertraging. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Dordrecht hebben we ook nog een keer 3 minuten vertraging. Dan komen we terecht bij Nieuwendijk, knooppunt Gorinchem. 6 minuten vertraging, knooppunt Gorinchem, knooppunt Everdingen. Daar is de weg gewoon dicht. Dan komen we tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Daar is de weg ook nog steeds dicht. Dan komen we tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. 3 minuten vertraging, knooppunt Zonzeel, Den Bosch. Waarvoor gaat hij nou niet? Oh ja, komt ie. Knooppunt Zonzildenbos bij de afrit Dussen Waalwijk. 4 minuten vertraging. En tussen de afrit Heusden en Waalwijk Centrum ook nog 3 minuten vertraging. Daar was een aanhanger geschaard. En daar, ja, ik denk dat je daar zometeen gewoon lekker door kunt blijven rijden.

0: Zo, dat was Miles Smith samen met Neil Horan. Ja, in de studio aangeschoven Bram. We hebben ook nog Verona, we hebben Vivienne en we hebben Amy. Nou, zal ik gewoon even zeggen, allemaal goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren is in de leest de afsluiter geweest van Langstraat Talent. Bram, jij bent een van de motors daarachter.
2: Zeker.
0: Ja, Langstraat Talent. Ik weet ongeveer wel wat het betekent. En voor veel mensen die niet weten wat het betekent, wat houdt het precies in?
2: Ja, Langstraat Talent, dat zijn eigenlijk programma's voor alle leerlingen van de scholen van onze scholengroep.
0: Ja.
2: En zij kunnen dan kunst en cultuur zowel op het podium gaan maken als kunst en cultuur ook organiseren. En zij kunnen zich inschrijven voor 3 verschillende lessen.
0: Mm-hmm.
2: En dat hebben deze dames ook gedaan.
0: Ja, 3 verschillende lessen. Maar dat zijn lessen die na schooltijd plaats gaan vinden. Ik weet nog wel vroeger toen ik op school zat. Als de bel ging, dan stond ik eigenlijk al buiten en dan was ik al naar huis. Maar dat is bij veel leerlingen niet meer dan.
2: Eigenlijk waarom dat we dit doen is omdat we alle leerlingen de kans willen geven tussen de 12 en de 18. Want we zijn middelbare scholieren om kennis te maken, gratis kennis te laten maken met kunst en cultuur.
0: Mm-hmm.
2: En daarvoor geven we dus in onze talentlessen op de verschillende scholen onder andere deze lessen. Zodat het ook voor iedereen toegankelijk is. En juist ook voor de VMBO-leerlingen die niet altijd makkelijk toegang hebben tot kunst en cultuur. En meteen eigenlijk in het theater komen of op andere mooie plekken die we in de omgeving hebben.
0: Ja, maar het idee hierachter is...
2: Het idee hierachter is...
0: Ja, maar het idee dat ze meer bij kunst en cultuur terechtkomen. Maar hoe krijg je die scholen allemaal bij elkaar dat ze hier aan mee gaan doen? Zo bedoel ik het eigenlijk.
2: Heel veel enthousiasme.
0: Ja.
2: We hebben eigenlijk 8 mei vorig jaar samen met medewerkers uit de scholen... 6 kunst- en cultuurdocenten en 6 culturele partners. Dus dan moet je denken aan Theater De Leest, Kunstencentrum Waalwijk... het Schoenenkwartier, het Huis van Waalwijk... hebben we eigenlijk een soort van brainstorm sessie gehad. Dat doen we op onze school De Overlaat ook veel. Waarbij we eigenlijk de Culture Club en de Nacht van de Langstraat... 2 van de 4 projecten samen met docenten en partners hebben bedacht. En vlak nadat we het zelf hebben bedacht... hebben we eigenlijk ook meteen leerlingen betrokken. Want we organiseren heel veel dingen voor leerlingen. Maar het kenmerk van deze 4 projecten is dat we het echt graag met leerlingen organiseren.
0: Voor en door leerlingen.
2: Ja, zeker. Alleen wel ook echt door leerlingen. Niet alleen op papier.
0: Ja. Gisteravond zijn jullie in de lees geweest als afsluiting. Succes?
2: Zeker een succes. En ook, we zijn in het eerste jaar. Dus we experimenteren erop los. Uh-huh. En niet alles gaat goed. Dus we hebben ook zeker een aantal tips gekregen... waar we ook iets mee gaan doen. En ook wel dingen meegemaakt waarvan we denken van... nou, dat is te uitdagend geweest... Dat gaan we volgend jaar anders doen.
0: Zoals?
2: Nou, we hadden een turn act. Mm-hmm. Verona. Echt een fantastische turn act. Alleen om zo'n hele grote airtrack van 15 bij 3 meter in de lees te krijgen. Zodat alle andere acts ook nog goed te zien zijn. Ja, dat blijkt toch echt een uitdaging.
0: Ja.
2: Om dat ook logistiek allemaal te regelen. Nou, daarvan hebben we vanochtend al gezegd. Help ons.
0: Daar gaan we niet mee
2: doen. Daar gaan we anders doen.
0: Ja. Je zegt al Verona. De 3 dames die hier ook in de studio zitten. Gisteren ook op het podium alle 3 gestaan. Verona, jij hebt niet al... Ik hoor turnen. Zou je eigenlijk turnen dan? Heb je geturnd dan?
3: Nee.
0: Ja,
2: nou, zeg maar wat je hebt gedaan.
0: Ja.
3: Ik heb gezongen en ik heb in het begin een stukje voorgelezen.
0: Ja.
3: Over eigenlijk mijn eigen verhaal. En daarna heb ik Ditje, dat heb jij gedaan van Mo gezongen.
0: Oké, Ditje, dat van Mo gezongen. Dat nummer ken ik niet. Maar je eigen verhaal, wat voor verhaal was ik dan maar? Wat voor verhaal was dat?
3: Het ging eigenlijk over mijzelf. Over dit jaar en vorig jaar was eigenlijk best wel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Want om met vriendinnen te krijgen en zo. En ja, dat stukje was best wel moeilijk. En daarvoor heb ik dat verhaal op gebaseerd.
0: Oh, en dat is eigenlijk een beetje iets van je afgeschreven.
3: Ja.
0: Ja. Vond je het niet eng om te doen?
3: Jawel, want ik had ook nog nooit met een microfoon gezongen.
0: Mm-hmm.
3: En ja, dat vond ik eigenlijk best wel heel spannend. En ik had eigenlijk bijna nog nooit op het podium gestaan om te zingen. Ik doe wel elk jaar dansen, maar dat is toch wel anders dan echt op het podium alleen zingen.
0: Ja. Maar zien we nou de nieuwe Mo? Hebben we die gisteravond gehoord?
3: Dat weet ik niet.
2: Nou, als ik daar iets over mag zeggen. Ja? Het was echt fantastisch. En ze gaf net in de auto onderweg hier naartoe ook aan van... Het smaakt ook wel naar meer. Mm-hmm. Soms een beetje moeilijk over jezelf te zeggen. Maar we hebben echt heel veel complimenten gehad voor het spel en de zang van...
0: Oké. Maar even terug te komen op jouw zang. Had je nog nooit eerder gezongen dus?
3: Nee, vorig jaar had ik alleen met... musical klas meegedaan, mm-hmm. ook vanuit school. Alleen toen zong je zeg maar met een groepje en maar had ik maar één of twee zingen en solo. Dus dat was niet echt precies hetzelfde als van gisteren.
0: Na die complimenten van gisteren moet je daar toch wel iets mee gaan doen.
3: Ja, ik zit ook zelf niet op zangles.
0: Nee, maar dat kan allemaal, hè. Dat is allemaal heel makkelijk. De nieuwe maan.
3: Ja.
0: Ja, zegt ze dan heel bescheiden. Je weet maar nooit, hè? Dus er zitten nog twee dames, Vivienne en Amy. Jullie gaan ook iets heel bijzonders nog doen, maar jullie hebben gisteravond ook nog iets gedaan.
4: Ja.
0: Ja. En dat was?
4: Nou, gisteravond...
0: Ietsjes dichter bij de microfoon.
4: Gisteravond hebben we gewoon georganiseerd.
0: Ja.
4: En toen ook zelf opgetreden. Of nou, niet per se opgetreden, maar gewoon...
0: De presentatie gedaan?
4: Ja, de presentatie mm-hmm. gedaan. En bloemen geven en ja, dat.
0: Oké, maar toen jullie dit voor je neus kregen om dit te organiseren... Hoe ben je van start gegaan?
4: Ja, gewoon met goede ideeën bedenken.
0: Mm-hmm.
4: En ja, daar begint het. Begint gewoon met iets heel kleins. En met heel veel personen krijg je er iets heel groots van.
0: Zo, dat is wel even heel zakelijk gezegd... Toch, Bram?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus, ja, goed.
2: En ze heeft ook helemaal gelijk. Het begint met iets kleins. En gisteren hebben we gewoon een afsluiting gehad... waarbij ruim 150 man in de zaal zat.
0: Mm-hmm.
2: Culturele partners, ouders, leerlingen. Veel leerlingen ook op het podium. Ja, ik ben wel echt super trots. Ook op deze meiden. En ook op de rest van het projectteam wat hier ook achter zit.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
2: Wat we bereikt hebben.
0: Ja. Hebben jullie ook de avond aan elkaar gepresenteerd, Amy? Of?
4: Sorry?
0: Zeg, hebben jullie de avond ook gepresenteerd? Of hebben jullie daar ook iemand anders voor geregeld?
4: Ik heb eigenlijk geen idee.
2: Nou, dat heb ik samen met mijn collega Jaap gedaan. Van het Dr. Moller College.
0: Ja.
2: En mijn hoop is eigenlijk stiekem... dat er de komende jaren leerlingen opstaan... die zeggen van...
0: Die dat zelf kan doen...
2: Leuk dat jullie het doen, maar wij kunnen dat beter. En dat zou echt te gek zijn. Want het is echt voor de leerlingen, door de leerlingen. Dus ja. Dat mag nog meer.
0: Maar even bij deze twee dames te blijven. Dit hebben jullie nu gedaan. Jullie zijn nu aan het organiseren. Gaan jullie hierna nog iets zelf thuis iets organiseren? Of straks een examenfeestje als je klaar bent met school, maar...
4: Ik en Vivienne zijn nu ons eigen verjaardagsfeestje aan het plannen. En omdat we nu ook beter geleerd hebben om te organiseren...
0: Mm-hmm.
4: Zijn we daar nu ook mee bezig. En we zijn met de Culture Club nog bezig met de Nacht van de Langstraat.
0: Ja.
4: En daarbij komen ook Criss Cross Amsterdam als eindshow, zeg maar. Dus dat vinden we wel heel bijzonder.
0: Criss Cross Amsterdam, hoe krijg je dat? Heb je er al contact mee gehad?
4: Wij nog niet.
5: Nee. Bram vooral.
0: Maar dan moet je die meiden ook laten doen, Bram.
2: Ja, het moet ergens beginnen.
0: Ja, dat klopt.
2: En
0: dat
2: we
0: klopt.
2: Hebben een samenwerking met Jongerencentrum Tavenu.
0: Uh-huh.
2: We hebben eigenlijk met de leerlingen in de Culture Club crew... van de tweede periode een lijst met artiesten gemaakt. Daarin hebben de leerlingen een top 20 gemaakt... waarvan er 8 ook te betalen waren. Die waren ook nog vrij op 20 november 2026... want dan gaat het grote gebeuren plaatsvinden. En toen hebben zij zelf een onderzoek gedaan. Eerst binnen de Overlaat, toen binnen alle scholen van de scholengroep... om te kijken van wat leeft er eigenlijk onder leerlingen. En toen heeft Tavenu ons geholpen omdat zij vaker met artiesten werken... om dat te boeken, maar daarvoor geldt ook... en dat ben ik met je eens, Erik. We doen nu nog... organisatorische dingen zelf. Als mm-hmm. we 5 jaar verder zouden zijn...
0: Dan moeten ze het anders
2: dan zou het doen. Eigenlijk te gek zijn... als we het zo met elkaar en met de leerlingen hebben gedaan... dat we hen nog meer verantwoordelijkheid kunnen geven. Want daar kunnen ze ook echt aan.
0: Ja, het is, ik vind het wel een heel leuk project. Want iedereen vindt dat de jeugd wat zelfstandiger moet worden. En ja, dat gaat hier wel mee gebeuren.
2: Zeker.
0: Maar Criss Cross Amsterdam, hadden jullie niets van... ik wil die artiest van Cheerio hebben?
5: Ja, dat was toen nog niet uit.
0: Was dat toen nog niet uit? Oh ja, nee, dat klopt. Dat was net voor de zomer. Oké, na 20 november gaat Criss Cross Amsterdam komen. Maar dat wordt op 8 locaties gedaan?
2: Nou, Criss Cross Amsterdam zal
0: zijn. Nou, dat op 1 locatie, maar die 20 november, dat is een feest eigenlijk op 8 locaties.
2: Ja, want wat er eigenlijk gaat gebeuren is dat we met groepjes van 18 leerlingen en 2 begeleiders... en we hopen dat daar veel collega's van de scholengroep ook zullen aansluiten... en wellicht nog wat andere vrijwilligers... gaan eigenlijk van locatie naar locatie van allerlei optredens, activiteiten zien... die eigenlijk ook door de leerlingen gekozen zijn. Maar daar kunnen de dames misschien iets meer over vertellen... over hoe dat is gegaan.
0: Ja, en wat voor activiteiten er gaan plaatsvinden? Dat wil ik eigenlijk ook wel even weten.
4: Nou, we hebben bij de kerk aan de haven... hebben de culturele vrienden hebben verteld... over wat voor ideeën ze hadden voor de Nacht van Langstraat... En daar hebben wij met heel veel leerlingen hebben wij gestemd op welke ideeën wij het leukst vonden. En die ideeën zijn we nu in de lessen aan het uitwerken.
0: Oké, en die ideeën wil je nog niet verklappen?
4: Nou, we willen het een beetje spannend houden.
0: Oké, ik krijg wat te horen, maar oké, dat maakt niet uit. Maar is het dan ook van bijvoorbeeld dat er een DJ ergens komt te staan? Wel op iedere plek dat er wel een activiteit is?
2: Zeker. En misschien is het wel leuk, want we houden het nog expres een beetje geheim. Maar jullie gaan ook echt tijdens die Nacht van de Langstraat meehelpen. Nou, laten we een klein tipje van de sluier oplichten voor alle luisteraars. Wat gaan jullie doen tijdens de Nacht van de Langstraat?
0: Hele grote smiles.
5: Wij gaan in een escape
0: room.
5: In een horror iets.
0: Ja.
5: Gaan wij verkleed.
0: Oké.
5: Als iemand van die horrormensen.
0: Oké. Dan hoef je niet veel te doen, toch? Of wel?
2: Nou, Erik.
0: Dat is even een grapje tussendoor.
5: Mensen bang maken.
0: Oké, leuk. In een soort horror... Ja, oké. Ja, maar 20 november. Maar mag daar gewoon iedereen ook naartoe?
2: Het evenement is voor alle leerlingen in de regio. De Langstraat van 12 tot 18 jaar. We zitten natuurlijk wel met een maximum aantal kaarten... wat leerlingen kunnen bestellen.
0: Mm-hmm.
2: Wat heel belangrijk is om te zeggen... alle activiteiten die we organiseren... die zijn ook echt gratis voor de leerlingen.
0: Okay.
2: En vanaf 3 oktober dan gaat de kaartverkoop van start. En via bijvoorbeeld ons Instagram-account... @langstraattalent... Worden leerlingen op de hoogte gehouden en natuurlijk ook via de scholen. Maar dat is dus niet alleen voor de leerlingen van de scholen van de scholengroep... maar echt voor alle jongeren tussen 12 en 18 in de Langstraat.
0: Oké, en hoeveel kaarten gaan er beschikbaar komen?
2: Er gaan tussen de 600 en de 650 kaarten beschikbaar komen.
0: Oké, en die gaan kosten?
2: 0, gratis. Kijk,
0: dat wou ik dus gewoon weer horen. Ja, goed. Ja, leuk. Vonden jullie het zelf ook leuk om dit allemaal te doen?
4: Ja.
0: Oké. Nou, mag ik jullie danken voor jullie komst. En succes voor 20 november.
2: Dank je wel.
0: Met Criss Cross Amsterdam. Want die heren gaan komen.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaargewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij... bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Start de motor. De boerderij wacht.
20: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Sienna Spiro hoorde je en Material Lover. Het is 22 graden, het is zonnig buiten in de Langstraat. En de rust is weer een beetje wedergekeerd hier in de studio. Ja, voor de mensen die naar Utrecht gaan, kijk even, of die op tijd in Utrecht moeten zijn, kijk even op de verkeersinformatie. Want allebei de kanten via Breda en via Den Bosch kom je stil te staan. Ook nog tussen Nieuwendijk en Knooppunt Gorinchem nog 4 minuten vertraging. En de afrit bij Kerkdiel Waardenburg 5 minuten vertraging. Tussen Malen en Knooppunt Hooipolder nog 3 minuten vertraging.
1: Ook in de zomer. Langstraat FM.
0: Zomerse klanken op Langstraat FM. Room 11, oftewel kamer 11. Hey, hey, hey. Wat een titel eigenlijk, hè? Hey, hey, hey.

0: Shine Like a Star. Je hoorde Asfalt. Ja, en als we dan toch even naar de ster kijken en het shinen. Er zal dit jaar geen consumentenvuurwerk shine zijn tijdens de jaarwisseling. Want het landelijk vuurwerkverbod is tijdens de komende jaarwisseling definitief van kracht. Dat was al eerder besloten door beide kamers. Maar er moest nog wel enkele voorwaarden worden uitgewerkt. Vanaf 1 augustus mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, kopen of verkopen.
1: Wij zorgen voor verkoeling.
0: Dus hou daar rekening mee.

Ja, als Amerika gaat winnen, gaat er een bal van het WK gaat de ruimte in. Ja, goed. En even toch bij het WK te blijven. Bij nu.nl hebben ze een poll neergezet van wie de opvolger moet worden van Ronald Koeman, die zijn ontslag heeft ingediend. Ja, moet dat Arne Slot worden? Moet dat Peter Bos worden? Moet dat Erik ten Hag worden? Moet dat Michael Reiziger worden? Mark van Bommel? Of moet het een buitenlander worden? Of Erik Dankers? Ja, Arne Slot. Ja, die mag ik wel. Toch? Ja, ja, Peter Bos die gaat het niet worden, want die blijft nog even bij PSV. Ja, en Erik ten Hag, een oude Ajax-trainer, was Koeman ook, hè?

0: Waar was je nou?
1: Ja, aankomende vrijdagavond ga ik de heren van Acte de Munnig live zien tijdens Breda Live. Dit keer horen ze samen met de Pumas en Snelle. En die zeggen dat het leuk, niet leuk was. Van Dikhout, die waren er trouwens ook nog bij. Ja. Je hoorde in ieder geval, op jou heb ik gewacht. Ja. Zou jij op mij wachten? Ja, je weet het maar nooit, hè, toch? Op naar het nieuws van 10:30 met Siem.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet

0: Travelers Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Travelers Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Ja, Mexico, en die plaat draai ik een dag en, of andere twee dagen na het debakel van Oranje in Mexico. Ja, 1-1 is 2. Nee, het is 22 graden in de Langstraat. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Tussen Werkendam en Industrietrein Avelingen nog 3 minuten vertraging. En tussen Maan en Hoogpolder nog 5 minuten vertraging.
1: Eska.

ik vind het zo lekker. Dat ligt misschien meer aan mij dan aan jullie, maar ja. I Need You. Je hoorde Armin van Buuren samen met Gabri en Olaf Blackwood. Het is zo'n heerlijk zomers plaatje die je s'avonds lekker onder het genot van een kaasplankje en een lekker drankje kan doen achter in je tuin, toch? Terug naar 2009.

0: Commodore Starship hoor je hier op Langstraat FM. Ja, het is tijd voor wat cabaret, want daar hebben we ook weer voor je klaarstaan. We gaan even naar Drunen, daar heeft hij ooit gezeten. Ja, zeker weten. Langstraat
1: FM. De hond van mijn broer, die Gerben, zo heet hij. En die heeft een broer, die hond. En die heet Mad Dog McCree. En die, daar hebben ze de balzak afgehaald. En die is nu lekker rustig. Hè? Zo was het, hè? Nee, ik ga me hier niet uitrijden. Shit, sorry. Mijn broer is gesteriliseerd en dat weet ik sinds een tijdje. En ik mocht dat niet zeggen. En Patrick, ik... Ja, oké. Oké, nou, dan ga ik er toch even wat over zeggen. Sorry. Heel atheatraal onderwerp. Maar kijk, oké, nou, mijn broer is gesteriliseerd en ik wist dus niet dat heel veel mensen waren gesteriliseerd. Steriliseren is dat je gewoon je zak pakt, dan pak je een mes en dan zo shock, dan snij je je balzak eraf. Hè? Of tenminste, ik heb niet doorgevraagd, ik weet niet precies wat, hij had pijn hier en hij kon geen kinderen meer krijgen. Dus ik denk dat het is. Ik weet niet precies, misschien trekken ze wel de zaadleider eruit, die bijt ze door de midden en dan shock, en dan schiet ze hem zo terug. Ik weet het niet. I know nothing. Misschien pakken ze je balzak wel, snijden ze hem in de lengte door de midden, dat je drie pikken hebt of zo. Weet ik wel. Dat ze niet meer in connectie met elkaar. Ik weet het niet, maar goed. Dus, er is iets. Iemand heeft een mes gepakt en daar iets mee gedaan. Maar wat ik niet wist, is dus dat heel veel mannen gesteriliseerd zijn. Dat er een soort conspiracy is. Snap je? Dat je op een bepaalde leeftijd bent en dat je geen kinderen meer wil. Of althans je vrouw, denk ik. En dan ga je dat doen. Weet je wel? En dan kun je dus geen kinderen meer krijgen. Het is je zak, man. En ik snap het, hè? Let op. Ik snap dat het goed is om te doen. Hè? Ik snap dat mannen op een gegeven moment een steentje moeten bijdragen, zal ik maar zeggen. Of beter gezegd, nog duit in het zakje moeten doen. Hè? Maar het is je zak, man. Ik zie er tegenop, laat ik het zo zeggen. Mij gaat het vast ook overkomen, maar ik zie er gewoon tegenop. Ik ben gewoon heel erg geschrokken dat heel veel mannen... En dan daarbij, ik bedoel, je wordt toch niet als man wakker zelf en denkt van, oh, wat zal ik vandaag eens doen? Oh, mijn zak eraf laten snijden. Kom, daar gaan we. Nee, ik denk, en dat denk ik zeker te weten, dat er wel een helft tot de driekwart van alle mannen eigenlijk ingeluisterd is. Hè? Die gewoon ingeluisterd. Dus die vrouw die dan zegt van, kom schatje, we gaan vandaag boodschappen doen. Nee, ik heb geen zin om boodschappen te doen. Ja, maar we gaan naar dit grote witte gebouw, daar hebben ze allemaal gadgets. Oh, gadgets vind ik wel interessant. Ja, oh, gadgets, oh, is interessant. Oh, oké, oh, groot apparaat, zeg. Oh. En dan die vrouw ondertussen tegen die dokter. Dokter, dit is mijn man, hij wil geen kinderen meer. Oké, dat is goed. Voor de Nightwatch. Zing! Hoppa. Wegzak, ja? Geen kinderen meer voor die gast. Afgelopen, einde verhaal. Tjak! Hoe, kijk, in mijn hoofd slaat mijn fantasie dan weer op hol. En daar kan ik niks aan doen. Hoe gaat het dan, weet je wel? Dokter, dit is mijn man, hij heeft geen kinderen meer. Oké, dat is goed. Ha, me ken ja! Zing! Gewoon met een leeuwenklauw, zo vlok! Heel je zak en je ballen eraf, gewoon zo weg! Oh, man, verschrikkelijk. Wie was het dan? Scar? Nee, Simba. Simba is kei lief. Ja, het is wel een motherfucking wilde leeuw, oké? Kijk nou uit. Weet ik veel, hoe gaat het dan? Dokter, dit is mijn man, hij heeft geen kinderen meer. Oké, dat is goed. You shall not pass! Chuck! Gandalf, stok in de grond, baard om je balzak. Minuutje wachten. Klapt hij gewoon uit elkaar hoor, geloof mij maar. Geen kinderen meer voor die gast. Dat is ook een goed verhaal bij een barbecue, weet je wel. Nou, ik heb van de week mijn balzak eraf laten snijden. Joep, wij gaan even daar staan. Godsamme man. Houd het dan nooit op, kijk op het zwart boek. Ballen ertussen, boek dicht. Is toch verschrikkelijk? You fucked it the wrong marine! Pistool gooi je weg, komt die boot zo keihard door je benen zo. Marineschip, van achter hè. You never saw us coming. Zo, stom is op de heenweg, raakt die balzak helemaal niet. Dan denk je, hè, kom ik hier nou goed weg? Nee, want dan gaat die boot ineens keihard achteruit. Raakt die ineens je balzak wel? Dan denk je, hoe kan dat nou weer? App en vloed, motherfucker. Ja. App en vloed. Blijft je balzak achter dat rekje hangen. Voor op die boot. Weet je waar ik het over heb? Dat rekje. Zit een rekje. Waar Kate en Leo zo stonden. Ah, I'm the king of the world. Dat rekje. Daar hangt nu ineens jouw balzak aan. Dat je denkt, holy shit, hoe kan dit nou weer? Steeds verder achteruit. Het is verschrikkelijk om te zien. Een halve meter achter je. Dat is ver hoor. Dat is echt lang. Een halve meter hangt hij er nog steeds aan. Je denkt, hè? Hoe kan dit nou weer? Als ik had geweten dat mijn balzak zo ver uit zou rekken, had ik mijn leven heel anders geleefd. Een meter achter je. Een meter. Ja? Schiet hij ineens los. Shutak! Tegen je eigen reet kapot in duizend stukjes. Welkom in mijn hoofd. Het is koffietijd. Kokend hete koffie. Schuplant! Snap je? De ballen ontploffen en dan vallen allemaal stukken. Nou, goed. Ik ga niet echt even. Goed, nou, we moesten er even uit. Sorry dat ik zo lang over doorga, maar ik ben gewoon heel erg geschrokken. Right.

Ja, af en toe vraag ik me wel eens af waar wij af en toe dingen voor moeten betalen. En ja, want ik zit een beetje nieuws door te bladeren. En dan kom ik ineens tegen dat Linda de Mol haar dochter miste, Noah, tijdens WK in Amerika. Ja. Goeiedag. Ja, goed. Oké, dat. En ja, dat mensen straks ook voor de warmtepompen en dat spul allemaal een andere aansluiting moeten hebben in hun huis. Ja, dat wordt ook langer wachten, want er is te weinig. Er zijn te weinig mensen die dat kunnen aanleggen. Zo ook in Sprangkapelle dat de lange. Ja, de Heijstraat is niet de Heijstraat trouwens, weet die straat. Daar zijn ze nu in bezig, maar die moeten stoppen omdat Enexis geen mensen heeft. Duurt nog een jaar voordat de weg verder afgemaakt wordt. Dus ja, dat. Voor zometeen smakelijk eten. En ja, morgenochtend ben ik er weer. Vanmiddag veel plezier met Rijn. Vanmiddag met zijn middagmix. Eet smakelijk en tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opent de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Marvilla Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeven ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerde, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet.
12: Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
19: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
20: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
21: Start de motor. De boerderij wacht.
22: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
25: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
26: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
27: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

En dan bereid je je programma weer eens een keer voor. En dan denk je van, nou, dat is wel een gave plaat, daar beginnen we maar eens mee. Blijkt het gewoon een tipraderplaat te zijn van Jackie Graham. Ja, geen grote hit geweest door de tijd, maar wel bijgebleven. Round and Around, daarmee terug naar 1985 hier in de middagmix. Op deze woensdag alweer, mensen. Het gaat snel. We zijn alweer halverwege de week en de zaag is alweer opgeborgen hier. De week is in tweeën gezaagd en bij deze maken we hem gewoon alweer af. We hebben weinig keuze. Jackie Graham, Could Be Falling In Love, Set Me Free, Made It, Breaking Away and Step Right Up waren de grote hits eigenlijk van deze dame. En Round and Around bleef helaas hangen in de tipraden. Zo geschieden. De middagmix voor woensdag, mensen. Je weet het, je kunt meekijken in de radiostudio. Dat kan via www.rijnrozendaal.nl. Rijmen en Kortij, Rozendaal, geschreven met twee O's en een S. www.rijnrozendaal.nl. En dan even op Plein Live klikken, de tab. Dan heb je de player in beeld met hetgeen wat dan gebeurt in de studio met hi-fi stereo geluid. Dat kan ook via www.langstadmedia.nl. Via Langstad FM doorklikken naar programma's. En via programma's weer doorklikken naar de middagmix. Sien van de Kamer, het regionieuws, weer en verkeer, het origineel in de koffer en de zaken in de playlist al hier. In de flitsende 50 genoteerd, Sam Velder, Olivia Dean en Ryan Meehan.

deze hit bracht. Wil je niet nog één nacht? Edwin Evers met zijn band. Evers Band slaat door of zo, dat geloof ik. Ja, was hij wel redelijk succesvol mee. En hij denkt, weet je wat, ik ga ook eens een keer een paar liedjes zingen. En dat deed ik best aardig. Maar uiteindelijk is het toch maar DJ gebleven. Jouw middagmix op woensdag. Laat weten dat hij aanstaat. Heb je verzoekjes door dan 06-21-21-32-10. Hij kijkt over je schouder mee. Genesis en Jesus, He Knows Me.

Een van de hits van Nana Grace en Love Skip Colin hier in de middagmix op deze woensdag. Zo, soft R&B doen we ook aan. Naast de dansbare Europop-plaatjes, Eurodance-plaatjes. Als je dit hoort, dan denk je bij jezelf van nou, de melodielijn, dat moet weer ergens van gejat zijn. En waarvan, dat ga ik nog een keertje uitzoeken voor je. Destiny's Child en Girl, terug naar het jaar 2005 hier in de middagmix op Langstad FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. In de kustgebieden is het zon overgoten en wordt het tussen de 20 en 22 graden. In het binnenland zijn ook wolken en er kan een enkele buitje vallen. Wel wordt het 25 graden. En ietsje warmer dus dan gisteren. Later in de middag lost de bewolking op en volgt er een zonnige avond. De wind neemt geleidelijk aan af. Vannacht neemt de bewolking in het westen toe en koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen raakt het overal bewolkt en volgt er vanuit het westen regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dan de verkeersinformatie. 25 files, 89 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Langzaam uit de stilstand verkeer al daar. 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. En op diezelfde A2 is er toch een bos richting Utrecht tussen knooppunt Del en afrit Everdingen. Stilstand verkeer komt door opruimingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 kilometer file staat daar, de vertraging 32 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting Stratogenbos tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. Langzaam uit de stilstand verkeer, 10 kilometer file al daar. En van 11 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer al daar. 4 kilometer file, de vertraging 6 minuutjes. En ook op diezelfde A16 knooppunt Ridderkerk richting Rotterdam Prins Alexander. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer staat 8 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Langzaam rijden tot stilstand verkeer daar. 4 kilometer file, de vertraging 5 minuutjes. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Dunetten en knooppunt Everdingen. Langzaam rijden tot stilstand verkeer. Wegwerkzaamheden al daar. Geeft zo'n 6 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuutjes. En als laatste de N279 is er toch een bos richting Roermond tussen Veghel en Keldonk. Langzaam rijden tot stilstand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging 4 minuutjes. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de flitsende 50. Kevin Harris en Jesse en Satisfy.

0: En klaar weer. Leid ons later snel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Heb je daarvoor goede ideeën? Ik daag je nog steeds uit. Stuur je suggestie maar in via middagmix@langstadmedia.nl. Of even appen op 06-21-21-32-10. Dan ga je weer eeuwig roem. Ga de werkjes bij elkaar zoeken en vertellen hoe het in elkaar steekt. En vandaag steek het origineel in de koffer als volgt in elkaar. Het was in 1980 dat Steve Winwood de single Higher Love uitbracht. En Steve Winwood, als we eens kijken in de top 40, had die vier singles in de top 40 staan. Niet zo heel veel. Why You See A Chance, Still In The Game, Higher Love. Als twee na grootste hits. En als laatste staat in de top 40 nog genoteerd Night Train. Veel werk is van het album Arca Verdiver overigens. Dat album is hier ook in bezit. Why You See A Chance en Night Train komt daar sowieso vandaan, hebben wij weten. En nou, in ieder geval, het gaat om toch vandaag. Higher Love, dat was op twee na grootste hit in de Nederlandse top 40 voor... Steve Winwood. Hij is min of meer overgedaan in het jaar 2019. Keo en Whitney Houston samen, Higher Love. En de Stormy Mix Edit zie ik hem hier staan, maar het zal een of andere uitvoering zijn die op de radio ook is gedraaid al die tijd toen de tijd. En dit was volgens mij wel de uitvoering die je vaak hoorde. Een serieuze remake in ieder geval, en ook die single heeft nog wel het een en ander gedaan in de top 40. Kijken naar Keo, staan diverse platen in de top 40. En dit was de op 5 na grootste hit van Keo. Higher Love, 22 weken top 40. En piekte nog op nummer 7, dus toch wel een redelijk grote hit bij deze in ieder geval. Wat zo'n plaatje leuker vindt, door snel van Steve Winwood, Higher Love uit het jaar 1986. Of weer de cover van Keo en Whitney Houston, Higher Love uit het jaar 2019 en betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Het was de undercover. Het is vandaag goed in elkaar steekt. Kio Whitney Houston, High Love, geïnspireerd door Steve Winwood, High Love. Toch snel 1986, de cover uit het jaar 2019. Opmerkelijk bericht. Moedermelk bevat in 80% van de gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het RIVM onder 1629 vrouwen in Nederland. In alle moedermelk wordt PFAS gevonden. Een te hoog PFAS-gehalte in de melk kan schadelijk zijn voor baby's. Ze worden niet meteen ziek, maar het kan wel hun immuunsysteem aantasten. Hierdoor kunnen ze sneller infectieziekten krijgen. In poedermelk zit veel minder PFAS, maar het RIVM blijft vooralsnog borstvoeding geven als advies, als dat kan. Die bevat stoffen die beschermen tegen ziekte. Moeders die borstvoeding kunnen geven, kunnen volgens het RIVM niets doen om de PFAS in hun moedermelk te verminderen. Tja, nu ben je vrouw, je bent zwanger. En wat moet je nou doen? Geef je nou moedermelk? Dan loop je weer risico dat dat problemen geeft met het immuunsysteem. Of je geeft poedermelk, maar dat is weer minder gezond voor je baby. Ja, het blijft een lastige keuze.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Onder wat de mooiste 80ers uit de top 40 hier op jouw langstad FM. René en High Time You Went. In de laatste plaat alweer. Maar we gaan maar zelf weer klaar, mensen. Gaat enorm snel. Ik kan je alleen beloven dat ik er morgen gewoon weer ben. Zometeen 2 uurtjes non-stop. En om 5 uur hebben we Anton Nachtzaam. Dan van 60 klaar naar Studio Putten. En Studio Vlijmen gaat sluiten. Morgen zijn we er weer. Ideeën voor het radioprogramma, laat het maar weten. Via 06 21 21 32 10 of via middagmix@langstadmedia.nl. De laatste, Lois Lane en Qualified. Tot morgen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van de dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6. Dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
19: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedemonstreerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Start de motor. De boerderij wacht.
19: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
20: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
23: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opende de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeve ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
7: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
8: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
9: Langstraat FM Nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
23: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
24: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
25: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
26: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker

0: The Soul Asylum and the Runaway Train. Ik zeg een hele goede middag. Het is 11:05.
1: Van zes en klaar met Anton Nachtwel.
0: Het is een heerlijke dag vandaag. 20 tot 26 graden staat 425 kilometer aan één gesloten blik. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. En dit is tot 6 uur wederom live op Langstraat FM van 6 uur klaar met Anton Nachtzalm. Uiteraard met het weer, het verkeer, het regionale nieuws met Siem. En we hebben uiteraard de flitsschijf en ook nog de speciale aanbieding. Dat en de lekkerste andere muziek voor onderweg. Van werk naar huis of licht in de tuin of op het terras. Dit is Langstraat FM en dit is de nieuwe Keith Urban.
2: Langstraat FM. Ook in de zomer. Ook in de zomer. Ook in de zomer.

heerlijke plaats. Je wil ook best wel inhouden om hem niet veel vaker te draaien. Dat is de grootste hit voor Chess and Dave. And ain't no pleasing you. Tijd dat we even een blik op de weg gaan werpen. Waar staat het vast? 448 kilometer in totaal in ons land. Ze staan onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer tussen Afrit Beest en Afrit Waardenburg. 6 kilometer. Knoppen het Vonderen rijdt het langzaam op de, tussen Afrit Gratum en Knoppen het Vonderen voor 3 kilometer file. Ring Zetterenbos, stilstaatverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hintham en knooppunt Vught. 4 kilometer. Op diezelfde ring staat het ook vast tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor nog een keer 5 kilometer. Staat ook vast tussen de Martinus Nijhoffbrug en knooppunt Empel voor 6 kilometer. Staat stil op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en knooppunt Vught. 8 kilometer. Dan de verbindingsweg tussen Den Bosch en de A2. 2 kilometer file al daar. A16, langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Zonzeel en afrit Breda Noord door een ongeval. Sta je daar 5 kilometer in de file. Rijdt ook langzaam op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en Zevenbergse Hoek voor 3 kilometer. Tussen afrit Dordrecht, Willemsdorp en de Moerdijkbrug nog een keer 4 kilometer file al daar op de A16. Dan de A27. Knooppunt Everdingen. Op de hoofdrijbaan tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem door wegwerkzaamheden sta je daar stil over 8 kilometer. Voor de afrit Nieuwendijk is dat. Hoofdrijbaan tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem door wegwerkzaamheden nog een keer 0 kilometer file. Maar het begint wel te komen dat je daar vast gaat staan. A58 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Best en Moergestel 3 kilometer. Tussen Oorschot en Moergestel nog een keer 3 kilometer. Tussen knooppunt Batadorp en Oorschot 7 kilometer. En op de ring Tilburg tussen afrit Centrum, Tilburg Centrum Oost en afrit Tilburg Reeshof 3 kilometer. A59 langzaam rijden op de tussen Nieuwkijk en Drunen West. Voor 3 kilometer file staat stil op de hoofdrijbaan tussen de brug over het afwateringskanaal en afrit Waalwijk voor 3 kilometer file. Rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Waspik en knooppunt Hoogpolder nog een keer 3 kilometer. Tussen Paalgraven en Os 3 kilometer. En tussen Terheide en Zonzeel nog een keer 4 kilometer. Dan staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Den Bosch Maaspoort en Den Bosch West voor 2 kilometer file aldaar. Sterkte mocht u in de file staan.

Blijft een heerlijke plaat, die nieuwe single van SK en SK in de stad. Het is 5:35. We gaan ons opmaken voor het regionale nieuws met Sien van der K. Dat doen we met de plaat die in 1988 niet verder kwam dan de tweede plaats in de tipparade. Komt uit België. Leijers Michiels en Soul Sister.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Op de Gaard in Waalwijk heeft dinsdagochtend een verkeersongeval plaatsgevonden. Een fietser en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Vermoedelijk had de auto de overstekende fietser niet op tijd gezien. De fietser liep door de botsing een hoofdwond op en werd ter plekke nagekeken door het ambulancepersoneel. De fietser hoefde gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. Dongen is een nieuwe speelplek rijker. Op de hoek van de Rijnstraat en de Planetenstraat is de speelplek helemaal vernieuwd. Buurtbewoners mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. Wethouder Annemarie van Enenaam opent de speelplek officieel vandaag om 3:00. Verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel behoren tot de beste ter wereld. Maar Villa Parks en de verblijfsaccommodaties in de Efteling zijn in de prijzen gevallen bij de Traveler's Choice Award. Een internationale prijs van TripAdvisor om toeristische hotspots in het zonnetje te zetten. Eerder kreeg het Schoenenkwartier en de Smulhoeven ook al een Traveler's Choice Award. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: 6:02, tijd voor het weer. Vandaag schijnt de zon flink en er zijn landinwaarts stapelwolken. Op een enkele stevige onweersbui in het noordoosten na blijft het in het hele land droog. Het wordt 20 tot 26 graden in den landen. Morgen moeten we rekening houden met lichte regen. Wordt het wat minder warm. Het weekend ziet er daarentegen weer prima uit met flink wat ruimte in de zon. Vanavond zijn de stapelwolken in het binnenland, lossen ze op. En er volgt helder verloop van de avond. Vannacht schuiven er vanuit het westen uit wolkenvelden over het land. En tegen de ochtend kan er in het noordwesten een beetje regen vallen. Bij een zwakke, aan zee matige zuidwestwind koelt het af naar 12 tot 17 graden vannacht. Morgen is er vooral in het oosten en zuidoosten ruimte voor de zon, maar elders zijn er al veel wolkenvelden. Gedurende de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met regen of lichte regen die zuidoostwaarts over het land trekt. Voor de regen uit kan het in het oosten en zuidoosten nog 3 tot 25 graden worden. In de regen ligt het weer ruim onder de 20 graden. Later in de middag beperkt de regen zich tot het zuidoosten en tegelijkertijd breekt in het noordwesten juist weer de zon door. Met zonneschijn kan het nog een beetje opwarmen tot een graad of 23. En verder waait er een matige aan de zee vrij krachtige westenwind. In de kustgebieden kan er zelfs een krachtige westenwind opsteken. Donderdagavond neemt de wind weer overal af en schijnt de zon. En tijdens de nacht van vrijdag krijgt het noordoostelijk kustgebied met enkele buien te maken vanaf de Noordzee. Elders blijft het droog en op de koudste plekken daalt het kwik naar een graad of 11.
2: De motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM. We gaan de zomer tegemoet.
3: We gaan de zomer tegemoet. Met
2: Anton Nachtzaam.

0: Een oude nummer, dit van Calvin Harris. En de summer 2014 stond er thuis 29 weken maar liefst in de top 40. En piekte inderdaad op nummer 1. Dit is Langstraat FM. Mocht je wat te melden hebben, Anton Langzaam at langstraatmedia.nl. Dat is ons contactadres. En mocht je zitten kijken op langstraatmedia.nl, dan kun je ook een appje sturen naar het WhatsApp-nummer 06-4737-6692. Tot 6 uur nog, van 6 uur klaar. Met nu Malay Imitation.
1: Hey friends, this is Chris Cron, and you're listening to Phantom.

Langstraat FM. Van 6 uur klaar. Tot en met vrijdag van 5 tot 6. Anton Nachtzaam. Speciaal.

blijft een prachtige plaats. De nieuwe Kensington en Safe Haven fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug bij Sleewijk gaat in juli twee keer 's nachts dicht. Maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli en van maandag 13 juli tot en met 17 juli. Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden uit. De werkzaamheden vinden plaats tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Het fietspad aan de oostzijde is dan afgesloten. Overdag en in de weekenden is het fietspad wel gewoon geopend.

0: De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van zessen klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van zessen klaar. Met Anton Nachtzaam. Op Langstraat FM.
1: Niets is

0: Ik ben blij dat je hier bent. Ja.
1: Wij zitten hier in het gammele strandhuis.
0: Schoutlanden, Gijke, Arnaert en Bluff. Daarmee werd het even voor de klok van 6. Dat betekent dat we er weer een puntje aan gaan zuigen. We gaan een hapje eten. En ik wens u heel veel plezier. Zometeen met non-stop muziek. En straks om 8 uur ben ik weer bij je terug met 2 uurtjes de lekkerste classics of rock. Uiteraard hier op Langstraat FM. We gaan eruit met een plaat met een verhaal. Ik krijg er kippenvel van als ik hem hoor. Het is een Amerikaanse countryzanger. Is nog niet zo heel erg bekend hier bij ons in het land. En hij noemt zich Noah Nine. En A Man Can Cry. Het is een nieuwe plaat. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting. Smakelijk eten. Tot later vanavond of anders tot morgen.
2: Van zessen.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid. En vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. De duo hing op ruim 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: "Wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen." De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

En zo zijn we zomaar midden in de week beland, ook op deze eerste week. In deze eerste week van jullie hier op Langstraat. En prima, goedenavond. Tot 10 uur ook op deze woensdagavond weer de Classics of Rock. Dat ik aftrapte met de Soul Man van Sam en Dave. Tot 10 uur zijn we bij je hier op Langstraat. En met nu nieuwe muziek van The Warren Treaty. You Can't Hurt Me Anymore.

We gingen nog eens terug naar 1977, het debuutalbum Pure Mania van de Vibrators en Stiff Little Fingers. Dus als ik het wel heb, ook een oude speciale rock request van onze grote vriend Geert de Meer. Daarover gesproken, daarover later ook meer in dit programma. Maar eerst Train. Nieuwe single heet Pennsylvania Turnpike.

0: Yes, met lead sang en het onmiskenbare stemgeluid van John Anderson. The Owner of a Lonely Heart piekt op nummer 2 in de Nederlandse top 40. 9 weken in 1983. En Train in the Pennsylvania Turnpike zat daarvoor. Ik had het daar straks al over die rock request van Geert de Meer. Heb jij nou een rock request? WhatsApp de Classics of Rock Studio 0647376692 voor jouw rock request. En deze is van Geert de Meer. The Pretty Things. We gaan terug in 1965 met London Town.
1: Classics of Rock. Rock Request.

Muziek van The Sons of a Gun is een Britse band opgericht in 2015 in Nice in Frankrijk. Men deelt in hun muziek de passie voor jaren 70 rock, blues, folk en vocale harmonieën. En dit nummer stamde uit 2025. It's Getting Better. En daarvoor dus The Pretty Things uit 1965. The Rock Request van Geert de Meer. Dan nu Juan Belmonte van The Snuts.

Snatch is een Schotse indie rockband die in 2015 is opgericht en afkomstig is uit West Lothian, Scotland. Ze hebben opgetreden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De band bestaat uit Jack Cochrane, Joe McGilvery en Callum Wilson en Jordan McKay. En werd opgericht toen de leden nog op school zaten. Dit was een nummer dat heette Juan Belmont. Zometeen geven we een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel, maar eerst de Rolling Stones.

altijd lekker van tijd tot tijd zo'n heerlijke bakherrie op je radio. Gaven een slinger aan de Classics of Rock Top 100 Carousel. En hij ging lekker soepel, bleef hangen op nummer 61. Waar we Motorhead vonden uit 1980 en The Ace of Spades. Classics of Rock Top 100 kun je trouwens nalezen op antonnachtzaam.nl. Tabblad Classics of Rock Top 100. En dan kun je alle rangen en standen op je gemakje nalezen. Dan nu Chicago 25, 64.

En in het kader van de Lange van Nassan kon ik me deze week eigenlijk niet bedwingen. Ik wil hem eigenlijk elke week wel draaien, want ik vind het by far een van de allerbeste tracks van Toto ooit gemaakt. The Home of the Brave in de Lange van Nassan. Niet in het minst omdat de zanger en medeoprichter David Page afgelopen week 72 jaar oud is geworden. Home of the Brave, De Lange van Nassan. And you ain't no talking about love. Van Halen.

En met Van Halen en Ain't Talking About Love komt weer een eind aan het eerste uur alweer van dit radioprogramma. The Classics of Rock. Zometeen na het nieuws zijn we bij terug voor poging 2. En ik laat je voor nu achter met Jimi Hendrix uit 68. All Along the Watchtower. Ik zeg tot zo direct.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Als ik een blik op de klok heb, dan zien we dat het al zo'n beetje 8:15 is hier op Langstraat FM. Een lekkere, lange, een extra lange van nacht zijn waar we de 2 uur mee aftrapten. En je weet het, belofte maakt schuld. Ik probeer altijd zo'n beetje de albumtracks van die klassiekers te draaien. En als er dan ook nog een klassieker is die je vrijwel nooit op de radio hoort, dan is het 1-1 een inkoppertje. Led Zeppelin en Achilles Last Stand aan het begin van de 2 uur hier op Langstraat FM. Nog tot 10 uur. De Classics of Rock met Kensington.

Zoals je ook bij ons gewend bent in de Classics of Rock. Het derde nummer van het tweede uur is altijd een track van een album. Ditmaal namen we het nieuwste album van Beth Hart ter hand, You Still Got Me. En van het album draaien we The Wonderful World, die albumtrack hier bij de Classics of Rock.

Een van die grote hits van Three Doors Down en Here Without You. De zomer van 2026. Met uiteraard muziek nu uit de zomer van 1985. Piekt op nummer 26 in de top 40. Drummer, zanger van de Eagles. Dit is Don Henley.

The Classics of Rock met muziek van Hawkwind, zo moet ik zeggen. En de Silver Machine uit de jaren 70. Classics of Rock met zometeen Leo Sayer en The Show Must Go On. We hebben Les Humphries Singers nog en een concert classic. Maar nu eerst een mooie rock ballad van de dames Hearts. Het is These Dreams.

Hij bracht afgelopen jaar nog een nieuw album uit, Leo Sayer. Daar is eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed. Wellicht dat we volgende week in dit programma in het item die albumtrack een nummer draaien van dat meest recente, nieuwste album van Leo Sayer. Dit was nog een oudje uit de 80's. And the show must go on. Over oudjes gesproken, hier word ik vrolijk van. De Les Humphreys Singers uit 71. We are going down Jordan. We are going.

En zoals we doen gebruikelijk tegen het einde van de Classics of Rock op deze woensdagavond hier op Langstraat FM. Een concert classic, ditmaal een live uitvoering van All for a Reason van de Alessi Brothers. We gaan er zo direct uit met een lange uitvoering van Like a Hurricane en Neil Young. En ik laat je van nu achter met muziek van een album van uit 2024 van de Flock of Seagulls en Him. Ik wens je een genoeglijke, zoele nachtrust toe. En ik spreek je graag morgenmiddag weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van 6 klaar. Classics of Rock is er uiteraard weer zomer midden in de week. Volgende week woensdagavond, dezelfde tijd, dezelfde zender, Langstraat FM. Tot morgen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van de grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.